Wat hebben wij waarschijnlijk een freaking out? Oh ja, wat je denkt dat ik een freak out als nou fantastisch tonica framvers naar wie heeft hier studio en dan vierde twee man. Die weer Simona Paulus met framvers weer kon. Af en toe is nu Jeff Hems, kon dit schrijven ook een SMS boer in. Of zo is het wie u loopt dat rotten om het toastfest. Er kan gewoon mestje. Ja, dat kan zo jij dan. Schrijven ook een katoenbruggen tot zomaar pa. Also, er dat klaar voor verrast. Kan verstaan verrast. Moet verstaan verjongen. Kan verstaan jij verjongen. Skriver ook een af en toe is nu Jeff Hems. Så det vi i Lodakasten om et torsfest. Jeg kan gå mest ikke. Om en lydbil så færger jeg at her var Max Jørmundsson og Olav Larsen inne i studio. Da får jeg forklare mer og sinte om hva hender i Foklafyr i vikskiften. Men Arne her, så færger vi til å høre noen toner fra Bøltsjønnen Blazed. Og ta vi lennom Forever.